0: Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnitz wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnitz wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De muziekfabriek.
12: Een stapel liedjes zijn voor je geselecteerd en het komende uur ga ik ze graag voor je opzetten. Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek.
13: Ron van der Steijn.
12: In deze 24 uur economie is het voor de meesten van ons van kracht, The Rush of Life. Luister als eerste naar Van Velzen.
14: Oh.

0: Niet vies voor het Nederlandstalige lied. En zeker niet van Frans-Duits met Laat me nooit alleen. In dit midden zat een liedje uit de jaren 80 van Debarge met The Rhythm of the Night. En we begonnen met Van Velzen, The Rush of Life. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, heb ik goed nieuws voor je. Want we hebben een website. Kijk even op bronvandesteen.nl. De grote en de kleine hit. Ja, ook die is weer aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Gaan de tijd eens lekker stopzetten bij het jaar 2000.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van NSYNC met Bye Bye Bye. Deze Amerikaanse boyband is een van de succesvolste boybands van de jaren 90 en 2000. Ze verkochten meer dan 56 miljoen platen. De band werd in 1995 in Orlando, Florida gevormd, waarvan Justin Timberlake nog altijd in de schijnwerper staat. Manager Johnny Wright maakte de Backstreet Boys en NSYNC tot wereldsuccessen. De band verzorgde optredens tijdens de Academy Awards, de Super Bowl en de Olympische Spelen. Verder werkten ze samen met Michael Jackson, Celine Dion, Gloria Estefan en Stevie Wonder. Terwijl de groep een langdurige pauze in 2002 heeft aangekondigd, verklaarde men in 2007 dat de groep uit elkaar is. Het nummer Bye Bye Bye stond die week op nummertje 3 en kwam van 4 en dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit die is van de Red Hot Chili Peppers met Other Side. De muziekstijl van deze Amerikaanse band is funk, rap, punk, pop en rock georiënteerd. De band is 1983 opgericht in de stad Los Angeles. De groep is vooral bekend van de albums Californication, By the Way, Stadium Arcadium en I'm With You. Het nummer Under the Bridge was in veel Europese landen, zo ook in Nederland, een dikke hit. In 2012 werden de heren geïntroduceerd in de Rock Hall of Fame. Het nummer Other Side was een bescheiden hit en stond die week op nummertje 14 en kwam van nummertje 15. En dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar 4 maart, oftewel week 10 van het jaar 2000.
1: Grote en kleine hit.

0: stevig popliedje van The Red Hot Chili Peppers en Other Side stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit die was van NSYNC en Bye Bye Bye. We blijven nog even hangen bij het jaar 2000.
1: De muziekfabriek.
0: Want ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je verzameld uit dat jaar. De Franse Lola Ferrari, de vrouw met de grootste borsten ooit, stierf in Grazen nadat ze een overdosis medicijnen had genomen. De actrice en danseres werd slechts 37 jaar oud. Door een brand bij de vuurwerkopslagplaats van SA Fireworks explodeerde er enorm veel vuurwerk. De explosie verwoestte het grootste gedeelte van de Enschedese wijk Rongbeek. Er vielen door de vuurwerkramp 23 doden. In juni en juli van het jaar 2000 werd het EK voetbal gehouden in Nederland en België. Frankrijk werd na het winnen van de wereldtitel in 1998 ook Europees kampioen. Na een hersenoperatie overleed een van Nederlands grootste cabaretiers in Nieuwegein. Toon Hermans werd gerekend tot de grote drie, samen met Wim Kan en Wim Sonneveld. Toon Hermans werd 83 jaar oud. En dat waren wat nieuwsfeiten uit het jaar 2000.

volle kracht. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Je vraagt je wel eens af, hoe komen ze bij elkaar, die artiesten? De een woont in Amerika, de ander in Italië. Hoewel, tegenwoordig met internet kan alles. Luister naar Zucchero en Eric Clapton. Hier zijn

0: Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, want we gaan weer eens lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
0: De nu volgende Amerikaanse zangeres komt uit New Jersey en werd geboren in het jaar 1938. Ze staat bekend als Connie Francis. Op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Dat kwam echt door haar vader, want die stimuleerde een carrière in de showbusiness te maken. Connie had echt een strenge vader. Zodra hij lucht kreeg dat ze een relatie aanging, stelde hij alles in het werk om het koppel van elkaar te scheiden. Het duurde tot januari 1958 voordat Connie Francis echt succes kreeg. Zo werd het nummer Who's Sorry Now een opgefriste rockversie. Het nummer zou hoog in de Amerikaanse top 10 terechtkomen. Het populairst was ze in de periode 1958 tot 1963. Zo scoorde ze in Amerika 3 nummer 1 hits, in Engeland 2 en in Duitsland 4. Ook was ze zeer populair in Italië, Spanje, Japan, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Canada, Mexico, België, Nederland en niet te vergeten de Scandinavische landen. Ze heeft een talenknobbel, want ze maakte in 15 verschillende talen liedjes en verkocht meer dan tientallen miljoenen platen. Enkele van haar grote successen zijn My Happiness, Stupid Cupid, Everybody's Somebody's Fool, Where the Boys Are en Mama. Haar veelzijdige talent komt echter vooral tot uiting op haar langspeelplaten. Met een repertoire variërend van rock en jazz tot country en wereldmuziek. Hoog tijd om onze jukeboxklop eens in te drukken. Luister naar het nostalgische nummer Everybody's Somebody's Fool van niemand minder dan Connie Francis.
1: Jukebox Classic.

0: Dat is nog eens pure nostalgie uit onze jukebox afkomstig. Een liedje voor pa en voor ma. Deze van Connie Francis en Everybody's Somebody's Fool.
1: iTunes Radio.
2: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
0: We draaien werkelijk op volle kracht in deze aflevering van de Muziekfabriek. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie en dat is deze.

0: van mij te goed in dit uurtje van de muziekfabriek, de oude lullenplaat. Wat een lekker duet was dit overigens. Het was die van Bryan Adams en Melanie C en When You're Gone.
1: De muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog twee andere liedjes, waaronder Jermaine Stewart.
1: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: Dat lekkere oude wetse dansnummer met We Don't Have To Take Our Clothes Off. Nou ja, wat moet je je daar allemaal van voorstellen? En we begonnen met de Sugarow en Eric Clapton, A Wonderful World. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan, waaronder dit lekker poppy nummer van 77, Bombay Street.

0: Je hebt leuke mensen en je hebt minder leuke mensen. Maar over het algemeen zit het toch wel goed hoor bij die tandartsassistenten. Want de eerste onvriendelijke moet ik persoonlijk nog tegenkomen. We gaan het doen, de oude lullenplaat. De band ontstond echter uit een pure passie.
1: Oude lullenplaat.
0: Want acteurs John Belushi en Dan Aykroyd wilden de blues en R&B uit de Amerikaanse popgeschiedenis.
1: Oude lullenplaat.
0: En laten we eerlijk zijn, dan heb je gezamenlijke raakvlakken. In een bar genaamd Aykroyd werd muziek uitgewisseld en was er vaak gelegenheid voor jam sessies met als thema blues. Het eerste professionele optreden bestond uit een vertolking van het nummer King Bee, dat Belushi echter zong in een bijenkostuum. Later ging men over tot het dragen van zwarte kostuums. Het duo Jake en Elwood Blues, begeleid door het toenmalige huisorkest van Saturday Night Live, was een feit. Als onderdeel van de show droeg Aykroyd een met handboeien beveiligd attaché-koffertje, met daarin uitsluitend één bluesharp. Naar aanleiding van het succes van Saturday Night Live besloot de band op tournee te gaan. Dit resulteerde in hun eerste live album getiteld Briefcase Full of Blues. In 1980 volgde een tweede live registratie met als titel Made in America. In datzelfde jaar werd de film The Blues Brothers opgenomen, die gebaseerd was op de karakters uit de band. Naast de nummers Gimme Some Loving en Soul Man werd het nummer Everybody Needs Somebody to Love in Nederland een dikke hit. Nou, we gaan er naar luisteren. Hier zijn ze, The Blues Brothers.
1: Oude lullenplaat.

0: Het is wederom een hele wijze tekst en ze hebben zeker gelijk. Everybody needs somebody to love. Dat waren ze, de Blues Brothers.
1: De muziekfabriek.
0: Verder hadden we dat liedje van 77 Bombay Street en Long Way. Gevolgd door Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ik heb nog een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Dus ga er maar lekker voor zitten. Dit was weer een uurtje. De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te reageren via ronvandersteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet en adios. En luister nog even naar de Eagles met Hotel California.
2: De muziekfabriek.
3: De muziekfabriek.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het Cold Case Team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft het niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende twee weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden dan nog geen boetes uitgedeeld. Over twee weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: hoe is het weer eigenlijk? Oh, so happy together, lieve luistervrienden. Weet je nog? Dat is waar het nou. Mag het nu in het Nederlands? Daar gaan ze, de Turtles. Terug op je raam.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom,
1: de
0: lieve luisteraars.

Koosje. Je bent wel alles, hé. Ah, heerlijk. Zeg, toch mooi. Nou, dat is een lekker nummer. Dit Moordenaar gisteren. Het was de zomer van 1980, kan ik me herinneren. Het was een hit voor Leo C. Ook hij is terug op de radio. Zo, lieve luisteraars, het is klaar op deze avond. Welkom bij de club. Lekker terug in de voltooid.

0: dat, lieve Loisterboy. D3 Believer, het waren de Monkees, Apenbende, jaren 60, heerlijk, ze waren op tv en ze waren op de radio. Alsof hele mooie fotografische werkjes zometeen. Zoals je bekend,
1: ja.
0: Weliswaar rond deze tijd een fijne voor

0: heel toevallig, heel onverwachts. Ding dong. En hij stond weer aan de deur. You came, daar gaat Kim wel.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Lieve mensen, we zeggen het zo vaak. De zon die straalt uit je radio. We kennen maar 4 seizoenen in Nederland. Gelukkig maar. Het is zo af en toe. Het is zo af en toe. Mooi weer.
2: Ja hoor.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

genoten soort van belevering om dit soort oude plaatjes weer terug te horen. Ja, dat verleden dat bestaat nog steeds. Gewoon lekker op de zender. Een hele fijne, nou ja, hele. Ja, het was een fijne van achter de keukengordijnen. Dag uit 1972 was ik volgens mij, toen lag ik volgens mij ergens aan de strand van

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Hey, wat
0: ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch.

helemaal happy, lieve luistervrienden. U hoopt? Ja, nou, we hopen dat natuurlijk. Hè. Het was Bob Dylan. Die maakte al zo happy in de Times Your Change. Is er wat veranderd dan? Al die jaren? Nee, toch? Nee. Oh, tuurlijk. Voornamelijk de liefde. Dat blijft lekker. Ja, ja. Hier zijn de dames. Love voor jou. Kiss me,

0: Ain't No Stopping Us Now. McFadden Whitehead. Eind jaren 70. Een lekkere disco knallen. Ja, zo is het ook wel een floor filler. Kon je heerlijk uit je dak. Op de dansstoel. In je favoriete dikzo. Toch? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Nou, we zijn blij. Onze lange palen. Die zijn goed gecoat. En kunnen uitstekend tegen de regen. Zal je maar gebeuren. Dames, jullie dan. Hè?
1: Ha, ha. Hi. We're young weather.

Is hij mooi? Hij blijft mooi. Van de stem, hè? Carpenters en the top of the world. Dankjewel voor jullie optreden. Heerlijk om dat weer eens terug te horen op de radio. En hoe ga je het liefst op vakantie? Met een auto of met een vliegtuig? We vragen het even aan Rowan Herzen.

Ja, ze hebben nog wel niet vergeten. Ken je ze nog? Car Wash, Love Don't Live Here Anymore, R-Express, maar ook Pop Your Fingers. Het was Rose Royce. Ook lekker funky in de oude van, hè? Heerlijk. Funky. Nou, nou. Gouden hits uit de gouden tijd. Dan ken je deze vast ook nog wel. Nog steeds gedraaid in de disco. Cool.

natuur. Je brood het fruit er opnieuw boven uit. Ja hoor, de knecht, zo kan hij wel weer. Cool in the Gang and Celebration. Een van de laatste in de show van wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doe het opnieuw. Lekker blijven luisteren. Dat mijn lieve collega's, ze brengen nog veel meer mooie muziek. Hey, tot snel.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check yourself.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de

De Lunchbreak natuurlijk even. Hartelijk welkom tussen 12 en 1. Dan doen we het weer allemaal lekker samen natuurlijk met jou hier op de radio. We begonnen met de Buggles deze week en dan met hun video killed de Radio Star. Zou het waar zijn? Denk het niet, hè? Inderdaad niet. Zo, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is maandag. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de dergelijke meer. Want ik heb een klein beetje de nies in de neus vandaag, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hier zijn The Faces en Stay With Me. Tot 1 uur ben ik hier op jouw fantastisch radiostation.

lekker hard smorgens nog gewoon zijn van de feestjes natuurlijk nog met Rod Stewart. Je hebt hem wel herkend natuurlijk aan zijn stem. Je kunt het op uren al ruiken natuurlijk. Rod Stewart, ja. Maandagmiddag, het is weer zover natuurlijk. De lunchbreak hier op je radio. En we beginnen met lekkere muziek natuurlijk. Daarom is het ook de lunchbreak natuurlijk. Inderdaad wel. Want het is het begin van de week natuurlijk en ja, je hebt nog een klein beetje de weekend blues als het ware. En die bloedzetten, we sleur je er wel helemaal doorheen vandaag met onze heel goede muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Hier zijn de Stereophonics. Och ja, en have a nice day.

1990, onder en 74 alweer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, muziek van Brad. Ja, brood hebben we nodig. Hè. Brood nodig, de muziek hier deze maandagmiddag. En dat allemaal met hun Guitar Man. Hier op jouw radio natuurlijk, want jouw radiostation is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Ronald Keaton en Loving Each Day.

Zo inderdaad, tot aan het huisje van de plaatje zeggen we dan, inderdaad hier in de lunchbreak. En dat was natuurlijk Queen en dit allemaal met hun niet te versmaden, onvergetelijke hit natuurlijk. En ja, tijd geworden voor niemand meer en niemand minder dan Master KG en Jerusalem.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n heel bijzondere goede maandagmiddag, het Lunchbreaking Nieuws van Toen. De Beach Boys beginnen in 2012 aan hun 50ste anniversary tour. Voor het eerst in lange tijd staan de leden van het eerste uur, Brian Wilson, Al Jardine, Mike Love en Bruce Johnston, weer met elkaar op het podium. Hier zijn de Beach Boys en dit allemaal met hun Kokomo.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad onze nieuwe hit voor deze week, voor deze maandag natuurlijk. Het is Thomas Gray geworden en Rumours. Ja, rumours hier, rumours daar, rumours overal. Overal wordt wel eens geroddeld natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Rumours dus en dit allemaal met Thomas Gray. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik nog bij jou op de...

0: En inderdaad, de laatste nieuwe van de Zuid-Koreaanse groep natuurlijk, BTS. En dit allemaal met hun swim. Wel, het wordt er stelletjes aan tijd voor natuurlijk. En inderdaad, om te gaan zwemmen en te genieten in het voorjaar van de lekkere dingen die er allemaal voor geschoten worden.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Zo inderdaad ook tijd voor onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Gloria Gaynor. Heel de week is onze artiest van de week natuurlijk. En hier is ze met I Will Survive.

inderdaad, heel de week lang is onze artiest van de week natuurlijk. Hè. Gloria Gaynor en I Will Survive. En morgen krijg je weer een andere natuurlijk ervan. Hè. Moet je maar luisteren, als je wel weet welke. Wel, dan zijn we er morgen tussen 12 en 1 natuurlijk weer helemaal terug hier op de radio. Hier is Peter Schilling. Dat allemaal met zijn Major Tom.

0: lekker eens eventjes een lekkere Duitse plaat op de radio natuurlijk. En niet veel meer te horen, maar hier in de lunchbreak natuurlijk. Wel. Ja, natuurlijk van harte wel. Was Pieter Schilling natuurlijk en Major Tom. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Want we zijn ondertussen toegekomen aan...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, aan onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden deze van Royce en de Allman, het zijn Car Wash.

0: Dit is iTurn Radio op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000 gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

En we zijn vandaag maandag 11 mei. We bedanken Jacobs, Patrick Jacobs, voor zijn lunchbreak daarnet tussen 12 en 1. Een uurtje hits en classics. Daarom ben ik gekomen.

nummer is geschreven door Jean-Jacques Goldman. Kwam deze dit jaar in april uit. Dansons. De comeback single van Céline Dion. Ze heeft ook een paar van concerten vastgezet, een 16-tal in Parijs. Die zijn gepland in september en oktober dit jaar. Onderweg Neil Diamond en deze van London Beats. A Better.

1977. De klassieker in dit uur kwam van Neil Diamond. En The Beautiful Noise. Vandaag nog in de lijst. Pink en Ava Max. We hebben ook nog de parelplaten nieuwe. En er is ook een jarige.

0: nieuwe item. En dit op jouw maandagmiddag. Pink en Raise Your Glass voor de parelplaat.
1: Turn it up. Yeah. Dit is de parelplaat van deze week.
0: Wat een mooie. Tavares. More than a woman.

werd vooral bekend tijdens de film Saturday Night Fever. In 1977 ook geschreven door de Bee Gees. Maar hier in een uitvoering van Tavares. Mwah. Jarige van vandaag, Thibaut Courtois. Die wordt er 34. En deze mevrouw, die wordt er 43. Holly Valance. En die kennen we van dit. Kiss Kiss. En straks Eddie Grant op je radio.

een protestlied uit 1988. Het klinkt vrolijk, maar het heeft een, hoe noemen ze dat, een politieke diepgang. Over apartheid. Straks bij ons, Man Without Head. En Teddy Swims, die komt ook nog even langs. Eerst nog deze uit Glasgow, uit Schotland, Texas.

En dat van de mannen zonder hoofd. The Man Without Heads. Hier bij iTunes Radio. We gaan nog naar Vlaanderen. Met Philippe Robrecht. En deze komt eigenlijk ook uit Vlaanderen. Nova Star. Hier bij ons met Wrong.

dat is meteen de voorlaatste voor vandaag. Ga dan met me mee. Philippe Robrecht en Magie. Straks na 2 uur. Ga dan met me mee. Gaan we rechtstreeks vanuit de Man Cave. Maas in de middag. Ik heb nog een streepje Dua Lipa en Angèle.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

En zo is het 6 minuten over de klok van 2 uur geworden. Op die maandagmiddag. Op iTunes Radio 11 mei 2026. Van harte welkom. Je bent weer verbonden met de Maas Cave. Voor een aflevering van Maas in de Middag. Mijn naam is Mark. En we zijn erbij tussen nu en de klok van 3 uur. Uurtje gezelligheid. Uurtje lekkere muziek. Dat je denkt van, hé, die heb ik alweer een tijdje niet gehoord. Het zou zo ook maar kunnen dat je zegt, hey, die hoorde ik net nog. Of vanmorgen nog op de radio. En dan hoor ik hem nu alweer. Ja, kan zomaar gebeuren. Op deze, ja, wat is het? Een beetje wisselvallige maandagmiddag qua weer. Beeld. Het kan regenen. Maar het kan ook zomaar straatblauwe lucht zijn. Met een lekker zonnetje erbij. Temperaturen rond de 15 graden. Warmer wordt het niet vandaag. En dan zorgen wij eventjes voor een uurtje live gepresenteerd. Zullen we maar zeggen op deze maandagmiddag. 11 mei alweer. We begonnen met ABBA. Muziek uit Zweden. En de Summer Night City. Wat heb ik tussen nu en... nou, wat zullen we doen? 2:30 voor je klaarstaan. Ik heb muziek klaarstaan van Madonna. Wham komt voorbij. Ik heb nog wat nieuwe muziek voor je klaargezet zometeen. Dat gaan we rond de klok van 2:30 laten horen. En als deze tune is afgelopen, dan gaan we muziek draaien van Coldplay. Die had ik al een tijdje vergeten, zeg maar. En mocht je nou niks te doen hebben of je bent ziek, dan wens ik je natuurlijk beterschap. Maar kijk ook even naar deze videoclip. Want dat hebben ze wel goed bedacht. De mannen van Coldplay. Live in Technicolor. En er zijn 3 delen van. En wij draaien dan altijd nummertje 2. Ik wens je een hele goede middag. Pakken wat lekkers bij. Cookie. Chippy. Mag allemaal vandaag.

0: de lekkerste muziek op je radio. Maas in de middag. Update.radio.nl.
1: Even kijken hoor, want nu gaan we een beetje de mist in met Dan Hartman. Die ga je zo meteen wel even horen, denk ik. Dan komt dat wel weer goed, want deze die ik heb ingeladen, dat is een remix en die duurt 11 minuten. Dat is een beetje te gek hè, voor deze maandagmiddag. Dat ga ik zo meteen met je goed maken hoor, dan doen we de radio edits. Nou, eerst maar eventjes muziek van Wham. Dat is natuurlijk met Georgie Michael. Hoe heet hij ook alweer? Oh ja, I'm

Den Harmon draaiden we eventjes op deze maandagmiddag met Relight My Fire. Ik had net per ongeluk de remix ingeladen. Ja, dat was even te gek, want die duurde wel 11 minuten. Dat doen we niet natuurlijk, hè. Ik heb even gekeken. 11 jaar terug alweer. Deze plaat uitgebracht. Voor Alan Walker. We gaan hem draaien voor jou. Fade It.

kun je nou ook niet meer voorstellen. En volgens mij had ze onlangs nog weer een nieuwe plaat uitgebracht. Nou, ik zal je vertellen, die klinken niet meer als deze, zullen we maar zeggen. Maandagmiddag, bijna 2:30 alweer. Gezellig met collega Peter van den Berg in de chatbox van iTunes Radio. Dus mocht je ergens iets mee zitten dat je denkt van nou man, los het even voor me op. Dan moet je even inloggen. Hè. Je vindt de chatbox natuurlijk op de website van iTunes Radio. Moet je wel snel zijn, want ik ben erbij tot 1:00 of 3:00. Gaan wij muziek draaien van ABC.

cassettebandje. Want zo ging dat in de tijd. 1991. TDK had ik altijd. Die andere moest ik niet hebben, want dat was troep, hè? Die bandjes moest je met je potlood moest je maar goed zetten. Wat een gedoe, hè, in die tijd. Rosella en Everybody's Free. We gaan eens even muziek draaien van Don Henley. Want ik hoorde hem gisteren in de auto. En toen dacht ik, dit blijft toch een goede plaat, zeg. Muziek van Don Henley. Straks gaan we wat nieuwe muziek voor je wegdraaien. Maar die classics blijven ook lekker. Zeker voor die maandagmiddag. Dit is natuurlijk The Boys of Summer.

0: met de band Vitesse. We kennen ze wel van Rosalind. Draaien we ook natuurlijk regelmatig op de maandagmiddag. En vandaag kozen we voor Good Looking. We gaan even wat nieuwe muziek draaien. We geven hem een kans. Selwijn. En die heeft de plaat gemaakt. En die heet Chasing Goats. En daar gaan we nu even naar luisteren. Bij Turn Radio.
1: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye. Did you mean all those sorries? How much could you love me if you didn't need a goodbye? I'll tell myself it's only a part of the picture.

Kan hem zo lekker meedrummen, hè? Zeker op de maandagmiddag. Muziek van Jon Bon Jovi. In These Arms. Op iTunes Radio. Draaiden we daarvoor Spik Splinter nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag uitgebracht Selwijn. Met Chasing Goats. En ik vind het wel een leuke plaat om te horen. Nog even wennen. Maar wie weet wordt het een hitje voor Selwijn. Nog een paar plaatjes te gaan. En dan zit deze aflevering van Maas in de middag er alweer op. Gaan we muziek draaien van Chris Lake. Van een aantal jaren terug alweer. Helium. Helium.

Muziek van Chris Lake, een hitje van een aantal jaren terug alweer. En we draaiden Helium. Was de ene laatste voor deze maandagmiddag. Want dit is gewoon de laatste plaat. Dit is eentje van Def Leppard. Kennen hem wel van Hysteria. En dit is eventjes Animal. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maken wat van deze week. En ik ben er volgende week weer. Op iTunes Radio. Om een uurtje of twee.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

This is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

komt er uit Den Haag natuurlijk, met Rudy Benet, Bart van der Pol, Peter Stellingen, Ferry Til, Martin van Wijk kennen wij allemaal wel uit Lemming, en Wil Klumpers uit In Voorzee. Daarover gesproken komen we in het tweede gedeelte van het programma nog even op terug. Zometeen Jolie met Louise. Ook Miss Montreal heeft weer een nieuwe gemaakt. En dat heet het nummer Schuilen.

eigenlijk op de website natuurlijk van iTunes Radio. Het album van Jolin, oftewel Sea of Love. En daarvoor gingen wij terug naar het jaar 1986. Geschreven en geproduceerd door Peter de Wijn. Tegenwoordig heeft hij een hele andere producent en schrijver. Dat is Emile Hartkamp. Toen de tijd hoor je natuurlijk Wies. Nummer 8 in de Nederlandse top 40. 6 weken in de top 40 in de lijn. Tijd voor Zeiss. Dit is Mes, het sketchliedje van 2014.

0: Het is voorbij.
1: En wat vonden jullie ervan? Ik geef er even geen antwoord op. Tijd naar een van de grote coverbanden toen de tijd van de jaren zero's en de 90e jaren.
2: Het is voor wie?
1: Ja, ik heb het over Paparazzi. Die hebt de hulp ingeroepen eigenlijk van Jody Piper. Jody Piper, geboren in de A 1952. Want onder andere Sexy Zanderette natuurlijk. En ook actief natuurlijk bij Paul Eduard. En niet te vergeten Kurt Meer. Dit is haar solo zingel. In de jaren 80, I Love Your Love. Of het moet beter

De beste is al 2019. We gaan luisteren naar het duet van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film A Star Is Born. Hier is voor jullie Cello. Met op de achtergrond meneer Akkermans.

0: talentje uit 070. Uit de jaren 80. Ik heb het over Shirley Jane Mathieu.
1: Beste geluid. Beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende hit.

uur scherp, wordt er gezegd. Ja, dat wordt ze zeker. Ten scherp horen wij hier zo op de radio. Wat een lekkere plaat weer. En deze mag er ook altijd wel zijn, hoor. Er wordt ook gezegd, we hebben gewoon zin in het dansje. Dit is de Herman House Band. Gloria, jouw remake. I will survive.

pijp moet vanavond nog een keer voor de tweede keer gedraaid worden. En daar hadden we het al over. Deze mevrouw uit Ter Aar. Dus samen met meneer Hollestelle. Dat is ook weer een haar genees. Last What I Want. De een van de grootste uit de jaren 70.

0: eerste programma. Het programma Netpop. Iedere woensdagavond komen die met te vertellen, toch?
1: Nee.
0: Zometeen Kajak heb ik voor René klaarstaan. Sing for a lifetime. Het wordt tijd voor deze dame, Lia Velasco.

0: Uit 75 hoorden wij natuurlijk het heerlijke Noah. Save for a lifetime.
1: For lifetime.
0: Uit het rijtje van de Rutledge Twins naar de Starlight Dancer. Was deze wederom weer een productie van niemand anders dan Tom Scherpenzeel. Tom 4 weken in de Nederlandse top 40 en kwam nu verder op nummer 31. Helaas. Het is niet anders. Zometeen nieuws Geuzenbroek. Maar eerst gaan we naar een andere broek toe. Ja, Henk die heeft de broek aan. En die gaat naar het westen toe. Dit is ieder moment. Ik vond het zo een lekker nummer dit. Hopelijk jullie ook.

oud te houden in een kippenhok waar ik helemaal uniek achter sta. Maar goed, dat kan het zo zijn. Want ik dacht eerst dat het eigenlijk Tim Akkermans was. Maar dat wil het helemaal niet. Dit is gewoon nieuws. Nieuws Geutenbroek. Die andere man met die broek aan, ja. Ah, ik had toch wel lekker zin hoor. Dat nummer One draaiden wij eigenlijk. Tim Akkermans, doen we straks nog een keer. Ah ja, als we nog tijd hebben eigenlijk, hè. Eerst naar 1971 toe. We hadden het al het begin van het programma over. Voor 7. Every night.

Erect. Die al een jaar of tien verder is alweer. Let me love you. Uit de serie van de beste zangers. Zometeen horen wij Sombier en de Koude Heren uit 070. Eerst wordt het tijd om onze dochter te gaan lessen. Hier in Toontje Lager.

0: Jullie horen de klanken van Ilo Youssef, de ex-frontman van Kensington, die alweer een tijdje bezig is op de solo tour, die zich helemaal heeft bekeerd. Hold me, hier zo, op iTunes.
1: It's fun with the station. Station. It's fun. Fun with iTunes Radio.

gezegd dan, het lijkt mij taai wel. Ja, zij wordt wel een onderdeel ervan. Maar blijf maar luisteren, want zometeen krijgen we nog een onderdeel van Mai Tai. Maar dat zou wel zo tegen het einde zijn. En Bob gaat weer douwen. Hier is zijn Benny.

jaar 1972. Onder de naam Voorzij. Een groep met Paul en Chris Pilgrim, Han van der Linden en Maria Hendrik. Voortgekomen uit de groep Tuig. Dit maar dat je het weet. How I Love You to Smile. Ja, begin het over Mai Tai hebben. Zullen we daar maar even op verder gaan? We gaan daarop verder borduren. Tot aan de klok van 10.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen voor dit programma. Jullie horen natuurlijk Mai Tai uit de 80's. En ze komen al momenteel weer, zijn ze weer aan het opnemen voor een nieuw album. Dat beloof me wat. Mai Tai bestaat natuurlijk uit Mildred Douglas, die ik al eerder heb gedraaid. En Caroline de Wind. En we hebben natuurlijk ook nog Jetty Wills. En Jetty de Wills ga je nu nog een keer horen zometeen. Met een afsluitende nummer op de Oscar.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

plaat. Vorige week was ook deze plaat bij Timmy Tijd rond 5 voor 12. En je weet het, de eerste plaat van Tim in de avond, altijd de laatste bij Timmy Tijd. Nummer werd trouwens niet bezongen door Lionel Richie, maar door Walter Orange, de drummer van de Commodores. Maar Lionel Richie deed gewoon mee hoor. Hij beroerde de trompet bij dit nummer. Of de horns, hoe je dat nummer noemen wilt. Fijn liedje 1978 door de Commodores met Brick House. En we hebben mooie muziek vanavond van Teddy Swims, van Gary Moore en Albert King. Van Sister Sledge, een parelplaat komt nog voorbij. En zo tegen 8:15 weer een mooie top 3. En dit keer is hij uit het midden van de jaren, iets uit het midden van de jaren 70. De best verkochte platen van week 19 van dat, of week 20 in best of 19. Nou, doe maar week 19, die heb ik voorstaan.

0: in die 9 seconden intro nog iets vertellen dat dit plaatje dat ik destijds kocht, 1900, zal het geweest zijn, 1987, dat het gewoon in zo'n simpele singlehoes werd geleverd, een sticker erop, dat je kon zien dat het Prince of Revolution was. En voor de rest helemaal niks, geen mooie inlay of dergelijke. En het mooie was wel dat je het singeltje er doorheen zag, door die plastic hoek. Hoes, dat is dan wel weer mooi, hè? Prince of Revolution, dus met Alphabet Street, kijken we even op de Nederlandse snelwegen. Er staan helemaal geen files, lekker rustig op de Nederlandse snelwegen, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriendenhuis in de avond.
1: Yeah.

0: Beatje. Muziekje van Berin, zowel een plaat te horen van de Bee Gees en de uitvoeringen van Tavares was al vorig uur te horen als parelplaat van week 20. Maar zo worden we toch de uitvoering horen van Barry, Maurice en Robin Gibb. En we gaan natuurlijk draaien de Bee Gees met More Than A Woman.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

iets voor binnen, want we hebben ook nog iets van Tavares gedraaid. Dat is ook nog ingeschreven. En natuurlijk Samantha Sang met Emotion. Was ook uit hun pen. En over Daryl Hall en John Oates gesproken. Die bracht in 1982 ook een andere single uit die veelvuldig gesampled zou worden. En wel heette I Can't Go For That. Werd voor de eerste keer gesampled in 1982.

Het I, what I do, ja, ja, ja, ja, ja. Zo vaak gehoord dat je bijna vergeet hoe het heet, hè. Daarvoor nog gedraaid door 1979, die kant uit met de Food Rumor draaiden we, dat wil ik even zeggen, met de Frozen Years. En zo meteen weer. 2 uur lang.

A, hij moest flink op lengte zijn. En B, hij moest een beetje intro hebben om een beetje vol te kunnen praten als laatste plaat. Nou, uiteindelijk kunnen we hem bijna starten. Nou, nog eventjes dan, nog 2 seconden, dan kunnen we de starttoets indrukken en dan hoor je in ieder geval de plaat die ik in gedachten had. En deze plaat gaat het worden. En deze plaat hoor je morgenavond rond 9:03 bij Timmy Tijd op deze mooie zender iTunes Radio. Mooie verwijzing naar BB King. Maar zij noemt zichzelf BB Queen. En dan klopt dat blues worden, dat klopt dan niet helemaal, hè. Achtermaat ook uit de jaren 90 en ik vind hem fijn.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden.